0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
5: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
6: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
5: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
7: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
5: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 8 kilometer file. Door een afgevallen lading op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij afrit Heusden 5 kilometer file. De oprit is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
8: DAB+
9: en overal online.
8: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
11: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
10: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
12: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
10: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam 14 kilometer langzaam rijden tussen Knopend Klaverpolder en Knopend Ridderkerk een kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Galder en de Reeshof 9 kilometer file. 10 minuten extra ook op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knopend De Baars en Oorschot. 5 minuten op de A59 Os Den Bosch bij Nuland 3 kilometer file. En 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Helmond en de N270 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Simons.

0: Zaterdag is maar hezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1 uur of 1 s'nachts. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Er is voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag de 62e mijl van Maris in Marhezen. Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Via een smartphone, tablet of computer kunnen patiënten bijvoorbeeld afspraken maken, medische gegevens bekijken of contact hebben met een zorgverlener. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus DigiVitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts of het ziekenhuis werken. Ook het gebruik van een gezondheidsapp en beeldbellen met de dokter komen aan bod. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. DigiVitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Deelname aan DigiVitaler is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Fiddelaars Uitvaartontzorgers organiseert samen met notaris Annette Weijers een informatieavond over uitvaart en nalatenschap. Tijdens de avond staat centraal wat mensen bij leven al kunnen regelen voor een uitvaart en nalatenschap. Daarbij gaat het onder meer om persoonlijke wensen rond het afscheid en de mogelijkheden die er zijn. Notaris Annette Weijers vertelt over testamenten en nalatenschappen. Ze legt onder meer uit wat er gebeurt als iemand niets heeft geregeld, wanneer een testament van belang kan zijn en welke zaken vooraf kunnen worden vastgelegd. De informatieavond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met beide onderwerpen. Bezoekers krijgen praktische informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in rouwcentrum Fiddelaars aan de Spoorlaan 9C in Hezen en begint om 19:30. Inloop is om 7 uur, koffie en thee staat klaar, toegang is gratis en aanmelden kan via fiddelaars.nl/lezingen. De informatieavond over uitvaart en nalatenschap op donderdag 3 september. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel dagelijks files weer die terug zijn van weg geweest op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Geest op 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is een lading afgevallen van de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Nieuwkuik, 5 minuten vertraging. De oprit is dicht, waarschijnlijk duurt dat tot het middaguur. Op de A270 Helmond-Eindhoven, 2 kilometer file bij Eindhoven. Op de N267 Andel-Drunen bij de A59 ook 2 kilometer file. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
4: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
6: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
4: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A67 Venlo Eindhoven 2 kilometer stilstaand verkeer bij Geldrop. De linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Maastricht via de A73 en de A2. Want de vertraging is heel groot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommels plekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en het kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen, veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht bij Geldrop door een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Asten. Omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2 duurt waarschijnlijk tot 21:15 eer dat de weg weer vrij is. Op de N279 Roermond Den Bosch 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer tussen Boerdonk en Veghel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

0: All the Dancing. Ja. Dat kunnen we wel doen nou, hè? 9:55. Stop All the Dancing. Luisteraars, goedemorgen. Welkom. Horizon at Work. Met Van Dommelen achter de knopjes. Begonnen wij met muziek van de Hollies. En Stop All the Dancing. Ja. Was hem even kwijt. Dan zijn we weer tot aan 12 uur dit programma voor je. En het is wel een echte maandag. Let even op, later in de middag, of later in de ochtend, ja, beginmiddag, een kans op onweersbuien, ook bij ons in de regio. Dus code geel wordt nog even afgegeven tot vanavond 6 uur. Vanaf 12 uur vanmiddag. Ja. Het was weer een druk programma bij ons in de regio. Was wel veel te doen en natuurlijk het hoogtepunt was wel de Brabantse dag in Hezen gisteren. En we werden verrast met heerlijk weer gistermiddag. Lekker, lekker droog. Fijne temperatuur en prachtige wagens en groepen. Voor de mensen die het nog gemist hebben, de uitslag van de juryprijzen, heb ik je wel voor me. Maar waarschijnlijk heb je het al gezien op RTV Horizon op de website of op de collega's van Omroep Brabant. Maar de winnaar van de juryprijs van de Brabantse dag dit jaar zijn de Lambrek-vrienden met hun wagen en uitbeelding van de Olympische Zomerspelen van Antwerpen 1920. De Lambrecht-vrienden lieten de Olympische Spelen zien die na de Eerste Wereldoorlog werden gehouden op Brabants grondgebied. En een prachtige wagen. Je kan het allemaal terugkijken natuurlijk op de site van RTV Horizon en Omroep Brabant. Daar zie je heel de parade nog voorbij komen en prachtige video's. Heb ik hier nog ook de tweede plaats voor bloed, zweet en tranen met de wagen Fullywood. En de derde plaats was voor vriendenkring Hopeloos met La Radio del Señor Fritske. Frits. Dat is allemaal weer mooi, de moeite waard. En van Valkswaard was ook weer het nodige te doen. De Bulls and Beats, Jeu de Boule. Dus ze zijn inmiddels de banen weer aan het verwijderen. Was ook wel leuk, hè? Was de eerste keer, hè, dat het werd georganiseerd. Ja. En vanavond is het bij Partycentrum Bommel in Dommelen, ja, tijdens de kermis. Wisseling van de wacht, vannacht om 12 uur. We gaan Mariette en Koen, dat waren toen de kasteleins, zeg maar, van partycentrum De Bommel. Gaat over naar Mat Krijns. Krijns Bar gaat het dan worden, na 12 uur vannacht. Wisseling van de wacht en sleutelsysteem, er wordt gesleuteld. En op verdrag. Dus bij deze, we gaan het allemaal meemaken.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

Late at night. De zusjes mee wordt vaak gedraaid in dit programma. En omdat het maandag is, doen we het nog wel weer een keertje. Ja, daarvoor hadden wij de Everly Brothers, nummer geschreven door Paul McCartney, On the Wings of a Nightingale. Dan een berichtje uit Bergijk. Vrijdag 4 september is er op het Hof in Bergijk in het centrum Ladies Night. Ja, vanaf 6 uur 's avonds tot middernacht. En de winkels zijn geopend dan op die vrijdag tot 10 uur 's avonds. Dus aan het Hof in de gemeente Bergijk, midden in het centrum dus. En het plein wordt omgetoverd tot een gezellig terras met muziek en entertainment. Er zijn heerlijke wijnen van Vino Vino en Vino Finil. Finil? Nee, is geen platenbeurs, maar dat heet blijkbaar zo Vino Finil. Winkels in het centrum pakken extra uit en blijven langer open. Dus op 4 september in Bergijk op het Hof, de Ladies Night 2026. Nou, vooruit dan maar.

in die trend. Dat is mooi. Bakermat en Rani en I Love Life hier bij Horizon at Work. En Sjan, bedankt voor de luistertip. Ja, ik had het plaatje nog niet eerder gehoord. En daarvoor hadden we Ladies Night van Cool en de Gang in het kader van de Ladies Night in Bergijk. In het centrum op het Hof komende vrijdag vanaf 6 uur 's avonds staat het te gebeuren tot middernacht.

Dat was Alicia Bridges met haar grote hit I Love the Nightlife. En daarvoor hadden we de Bobby Fuller Four. En The Law Won. I fought The Law and The Law Won. Meestal is dat ook zo. Ja, zeker. We gaan naar Rob de Nijs en het heet Blauwe Maan.

Jigsaw, Sky High. Moet ik altijd aan die puzzels denken, hè? Die dozen, Jigsaw puzzels, hè? Ja. Er stond dan op, hè, vanaf 6 jaar of zo. Ik had hem teruggebracht naar die speelgoedzaak. Ik zeg, nou, 6 jaar. Ik zei, ik kan hem 3 weken al in elkaar leggen, die puzzel. Dus, ja. Beetje foutje van de productie. Hè? 2 minuten over 11:30. Zo dadelijk de agendaberichten. Eerst naar Johnny Logan en zijn vrienden uit Ierland met Dirty Old Town.

0: IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur en ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at Work.
4: Radio Horizon.
5: I am the magnificent. I'm back with the shaker of soul, boss, most tolerant.

Ja, de kermis van vroeger, hè? Ja. Dave en Ansel Collins, hun grote hit, The Double Barrel. En we bedanken Hans van Groes wederom ook voor de agendaberichten op deze maandag, de 31ste augustus 2026. Oh, straks neem ik je even mee terug naar 31 augustus 1974. Dat doen we straks even.

Jackson. We got married in a fever. Nancy Sinatra. Hotter than a pepper sprout. And Lee Hazelwood. We've been talking about Jackson. Jackson. Ja, alweer. Ja, Jackson. Daarvoor hadden wij Steve Harley en Cockney Rebel met hun grote hit Make Me Smile, de opvolger van Sebastian. Ja, 31 augustus 1974, s'avonds om 6 uur het einde van het C-zender tijdperk voor Radio Veronica op de Middengolf. Om 6 uur ging het kristal eruit en was het afgelopen met die mooie tijden op 538 en van tevoren op 192. Op de Middengolf waren niet anders gewend, maar minister Van Doorn maakte er een einde aan. Dat gold ook voor Radio Noordzee. Die ging s'avonds om 8 uur, dacht ik, uit de lucht. Dus ja, is dat door 22, hè? Ja. Middengolf, einde van dat tijdperk. En Peter Koelewijn schreef daar ook een liedje over. Dat gaan we nou eens draaien.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.

0: wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verwijen.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Bavel en Knoopend Galder 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. Na een ongeluk eerder vandaag op de A67 Venlo-Eindhoven 4 kilometer file nog tussen afrit Liesel en een afrit Zomeren. Op de A67 Eindhoven-Belgische grens 5 kilometer file tussen Hapert en de Belgische grens. Er staat een file op de N262 Antwerpen-Roosendaal tussen Nispe en de A58 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Get on your feet. Om vijf fiets? Nee, on your feet. Het is 6:11 op deze 31 augustus 2026 met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Opende dit uurtje het werk met Van Dommelen achter de knopjes. En tot aan 12 uur ben ik bij je. En onder andere deze opname van twee heren die eigenlijk nooit zelf echt zongen. Maar het oogde wel voor de videoclips Milli Vanilli. En dit heet dan Blame It on the Rain.

Sherbet. How's that? Ja. Aan de voor hadden wij Millie Vanelli, de twee heren die op de clips wel stonden, maar niet altijd zelf zongen. En dat was dan weer de opname Blame It on the Rain. Nou, het is hier nog heel even droog, maar gaat snel veranderen, vrees ik. Dus ja, laten we een beetje zonnig muziekje maar draaien op deze maandag. En dat kan om bijna 11:15 met deze Gypsy Kings Baila Mee.

De grootste hit voor de Avengers, moet ik zeggen, met Walk, Don't Run. En dan volgden we de Gypsy Kings met Baila May. Ja, en dan even de complimenten geven aan de jongens van Wagenbouwers FM. Afgelopen week waren ze geheel in touw op de 106.9 FM om uitzendingen te maken voor de mensen van de Brabantse Dag. Voornamelijk op de vriendengroepen en de bouwgroepen die allemaal weer hebben meegewerkt aan een prachtige parade gistermiddag in Hezen. Je kunt het er allemaal terugkrijgen trouwens. En ook van achter de schermen van de Brabantse Dag op YouTube-kanaal van RTV Horizon en 1 Kempen. Dan kun je alles nog eens herbeleven. Moeite waard!

Tussen de vergeten singeltjes lag je daar tussen. De nieuwe Seagulls met Look What They've Done To My Song. Met Eve Graham nog erbij. Ja. Moet ik even vermelden? Wat moet ik eigenlijk vermelden? Dat was dat origineel van Melanie Safka. Melanie bekennen we ook van Lay Down. Hè? Die, ze heeft ook opgetreden op Woodstock. En zong onder andere ook dit liedje toen zelf live. Melanie, dus en ditmaal de uitvoering van de nieuwe Seagulls. En ook hadden we nog Cadans met De Wind. You gotta

0: Born on the Bayou van de LP Bayou Country uit 1969. Creedence Clearwater Revival. En we gaan snel door met de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Zaterdag is Maarhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1 uur of 1 s'nachts. En bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Dus voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag de 62e mijl van Maris in Maarhezen. Contact met de huisarts of het ziekenhuis verloopt meestal digitaal. Via een smartphone, tablet of computer kunnen patiënten bijvoorbeeld afspraken maken, medische gegevens bekijken of contact hebben met een zorgverlener. Voor wie daar nog niet helemaal vertrouwd mee is, organiseert Bibliotheek Valkenswaard de cursus DigiVitaler. Tijdens 4 bijeenkomsten op woensdag 2, 9, 23 en 30 september leren deelnemers stap voor stap omgaan met digitale zorg. Zo wordt onder meer uitgelegd hoe betrouwbare gezondheidsinformatie op internet te vinden is en hoe patiëntenportalen van de huisarts of het ziekenhuis werken. Ook het gebruik van een gezondheidsapp en beeldbellen met de dokter komen aan bod. Deelnemers gaan tijdens de cursus zelf aan de slag en krijgen van ieder onderwerp een samenvatting mee naar huis. DigiVitaler is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met een computer en internet. Wie daar nog niet vertrouwd mee is, kan bij de bibliotheek terecht voor een andere cursus om digitale basisvaardigheden te oefenen. Deelname aan DigiVitaler is gratis en een bibliotheeklidmaatschap is niet nodig. Meer informatie vind je bij het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Fiddelaars Uitvaartontzorgers organiseert samen met notaris Annette Weijers een informatieavond over uitvaart en nalatenschap. Tijdens de avond staat centraal wat mensen bij leven al kunnen regelen voor een uitvaart en nalatenschap. Daarbij gaat het onder meer om persoonlijke wensen rond het afscheid en de mogelijkheden die er zijn. Notaris Annette Weijers vertelt over testamenten en nalatenschappen. Ze legt onder meer uit wat er gebeurt als iemand niets heeft geregeld, wanneer een testament van belang kan zijn en welke zaken vooraf kunnen worden vastgelegd. De informatieavond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met beide onderwerpen. Bezoekers krijgen praktische informatie en kunnen vragen stellen. De bijeenkomst vindt plaats in Rouwcentrum Fiddelaars aan de spoorlaan 9C in Hezen en begint om 19:30. Inloop is om 7 uur, koffie en thee staat klaar, toegang is gratis en aanmelden kan via fiddelaars.nl/lezingen. De informatieavond over uitvaart en nalatenschap op donderdag 3 september. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

John, Paul, George, Ringo waren de Beatles voor je met I Call Your Name. En bedankt Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten op deze maandag, de 31ste augustus van het jaar 2026.

0: En ineens was hij daar weer op single. Carlos Santana en zijn band met Europe.
1: Yep.
0: Earth's Cry, Heaven's Smile. Officieel de titel van de plaatje. En een van de vele hits van deze wonderbaarlijke gitarist. De jongens hadden hun internationale doorbraak tijdens het Woodstock Festival. Augustus 1969. Hadden net de eerste LP opgenomen. En ze kwamen ook in de documentaire serie die een jaar later op de bioscoop was te zien.
1: Ja, met Soul Sacrifice.
0: Met Michael Shreves en drum solo. Even kijken, ik heb nog op een lijstje staan Celo's dadelijk voor je. En misschien nog een stukje Via Clios. En dan gaan we op richting de commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur dan is het de hoogste tijd voor de muziek van de smaak. Van smaak, daar gaan we de middag in. En tussen 4 en 6 is het weer echt van echt. Met ditmaal met Rolf Fransen, want Peter is nog met vakantie. En we wensen hem nog een hele fijne vakantie toe. Ik ga zo even naar de boterhammetjes en de koffie. En hoort er allemaal bij. Hier is Celo, Cumbia. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
4: En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan

0: moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk over de grens staat op de A67 Eindhoven richting België 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf Eersel, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Hear the clock ticking on the wall.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
3: DAB+
1: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de achtste week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider

0: Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Afrit Dordrecht Centrum en Knoopend Klaverpolder 9 kilometer file door een ongeluk. 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N69 Veldhoven Neerpelt 3 kilometer file bij de Belgische grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter het kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder controle.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
5: En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien. Soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.

0: 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterschelde-kering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Zevenberg en Standaarbuiten 5 minuten extra. Dat komt door opruimwerk. Ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. En de A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knooppunt Hooipol. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom in Knooppunt Leen de Heide en daarin straks de vraag: word je nou natter als je in een bui hard gaat rennen? Of dat je gewoon rustig er doorheen wandelt? Je hoort het zo.

van Kim Wilde uit 1983. Het heette Love Blonde. Ja, de maandag is weer begonnen. Hij is eigenlijk al de werkdag alweer voorbij. Maar gelukkig zijn er nog heel goede redenen om vandaag niet al te serieus te nemen. Welkom bij Knooppunt Leenderheide. 31 augustus vandaag is dag nummer 243 van het jaar. We hebben er nog 122 te gaan tot op het einde van het jaar. En op deze datum werd in 1880 Wilhelmina geboren, die later 50 jaar koningin van Nederland zou zijn. En precies vandaag in 1997 overleed prinses Diana na een auto-ongeluk in Parijs. Een datum met dus nogal verschillende kanten. Wij houden je de komende 2 uur vooral bij de kanten die je helpt het prettigst je werkdag te beëindigen en naar huis te gaan.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Ja, zou dit beter helpen dan paracetamol, is de vraag. Marvin Gaye stelde die in 1982, het liedje heette Sexual Healing. Nou, gisteren was Hezen even één groot openluchttheater met de Brabantse Dag. Wagens, kostuums, muziek en duizenden mensen langs de route. Maar de echte test begint vandaag, de zogenaamde day after. Want voor de wagenbouwers zit het werk er natuurlijk niet op. Kostuums moeten terug, spullen moeten worden opgeruimd. En ergens moet die enorme wagen weer uit elkaar. Zelfs gehuurde kleding gaat vandaag terug naar het kledingpandje. En dan zijn er natuurlijk de bezoekers. Die hebben een iets eenvoudiger programma. Wakker worden, koffie en langzaam ontdekken welke spieren gisteren blijkbaar ook meegedaan hebben aan de optocht. Het mooie van zo'n dag is dat je wekenlang naar die zondag toe werkt. Maanden bouwt aan die ene wagen. En dan is het voorbij voordat je goed en wel beseft dat het zover is. Dus voor iedereen in Hezen vandaag rustig aan. Gisteren stond Hezen even stil voor de Brabantse Dag. Vandaag mogen we stilstaan bij onszelf.

van de Dire Straits hoorde Twisting by the Pole. Maar dit weer weet ik dat niet. Maar goed, we hebben de zomer gehad. We mogen niet klagen. Dat de maandag soms wat stroever voelt, zit niet alleen tussen je oren. Onderzoek laat zien, beste mensen, dat op maandag we meer moeite hebben om mentaal weer aan het werk te komen. En dat een verschoven slaapritme tussen het weekend en de werkweek daar een rol in speelt. Je biologische klok heeft tenslotte geen agenda waarop staat zaterdag uitslapen, maandag om 7 uur weer fris. Dus als je vanochtend dacht, waar is mijn energie gebleven? Nou, misschien ligt die nog ergens tussen vrijdagavond en zondagmiddag. Gaan wij weer snel naar de muziek heen. Dit is Billy Joel en The River of Dreams.

In 1993 hoorde Snow met het liedje Informer. Je kent het tafereel, hè? Ineens begint het te regenen. De ene wandelaar denkt, ach, we lopen gewoon lekker rustig door. De ander zet het op een sprintje richting de droge voordeur. Maar wie wordt nou het meeste nat? Verrassend genoeg is rennen meestal je beste strategie. Je loopt dan minder lang qua tijd door de regen die van boven komt. Tegelijk vang je van de voorkant wel meer regendruppels op. Maar die druppels komen er ook al bij als je wandelt. Dus onder normale omstandigheden wint de hardloper. Minder tijd in de bui, meestal minder nat. Maar er is nog wel een leuke variabele en die heet de wind. Regent het recht van boven, dan helpt rennen duidelijk. Komt de regen schuin van voren, dan wordt het een beetje ingewikkelder. Dus zie je iemand tijdens een bui keihard rennen en jij wandelt rustig door? Die persoon is niet per se in paniek. Hij probeert gewoon de natuurkunde te verslaan. Nou, dat brengt ons bij een plaatje van Max Burner. Dit is Rain in May.

muziek van Max Werner, de Nederlandse zanger, drummer en percussionist, vooral medeoprichter en eerste frontman van Kajak. Zijn liedje Rain in May werd uitgebracht in 1981 en dat gedraaid op de laatste dag van augustus. Morgen is het alweer maand nummer 9. We gaan naar de Horizon Agenda heen, die hoor je zometeen. Maar nu eerst muziek van Genesis en blijven even lekker in die jaren 80. Dit is Land of Confusion.

0: Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer en zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek de Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en het kan via de website van Bibliotheek de Kempen. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. Wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachte paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. En dat levert een verrassend kijkje op in het verborgen schimmelrijk onder onze voeten. De avond wordt georganiseerd door de vrienden van de BIEB, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

Alvaro Soleil met een hit uit 2015. Elst Mismo Sol hoor je. Je kunt het plannen, verliefd worden, maar meestal houdt verliefdheid zich totaal niet aan de planning. Je kunt iemand ontmoeten en denken, aardig mens, niets aan de hand, en een paar weken later merk je dat je ineens net iets te vaak op je telefoon kijkt of er wel een berichtje is. Wetenschappers denken dat verliefdheid onder meer te maken heeft met dopamine en noradrenaline. Die kunnen ervoor zorgen dat je energieker bent, minder trek hebt en voortdurend aan die ene persoon denkt. Je hersenen zijn dan eigenlijk een beetje geobsedeerd. Klinkt heel romantisch, hè? Tot je beseft dat je 3 keer dezelfde app hebt geopend om te kijken of er al een berichtje is. En het grappige is, juist het onverwachte kan aantrekkingskracht versterken. Je kan dus prima besluiten dat iemand totaal niet je type is. Je hersenen horen dat besluit aan en zeggen vervolgens leuk geprobeerd. Onbedoeld verliefd worden. Dit is

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A16 Breda Rotterdam doe je er tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Ron Fransen.
6: Met in dit tweede uur van het programma Knooppunten Linde Heide straks om 4:30 de neuspeuterplaat. En rond 4:45 de horizonagenda met regionale agendapunten. Hey!

muziek van George Ezra en Pretty Shining People. In ons volgende plaatje gaan we het hebben over verhuizen, emigreren in Moving to the Sun. En dan denk ik aan al die Nederlanders die zeggen: ik ben er hier helemaal klaar mee, ik verhuis naar Spanje. Meer zon, terrasjes, siesta, dat klinkt allemaal heerlijk. Maar er zit wel een kleine klimaatbijsluiter bij. Want Spanje warmt flink op. De Spaanse weerdienst EMET verwacht dat het land in de komende decennia warmer en droger wordt. Gemiddeld neemt de neerslag af, terwijl juist extreme regenbuien kunnen toenemen. Meer droogte dus, maar als het regent, dan meteen met bakken tegelijk. En hitte is daar niet alleen maar een ongemak. Het risico op bosbranden neemt natuurlijk toe. Dat hebben we afgelopen zomer weer gemerkt. En lange periodes met extreme hitte worden frequenter. Dus als je naar Spanje verhuist vanwege de zon, is dat eigenlijk een beetje alsof je naar Nederland verhuist vanwege de regen. Je krijgt waarvoor je komt. I'm moving to the sun.

Ja, als je mensen mee wil laten zingen, moet je dit draaien. Van Dikhout en Stil in mij. En misschien zat je stiekem ook wel mee te doen. Leuk toch? Van Dikhout schaagt maar planken, maar wat doe je dan met dun hout? Ja, sprokkelen en de kachel mee aanmaken, zei mijn vader altijd. Goed. 1987, Maxi Priest keek om zich heen en zag een wereld waarin hij zich een beetje verloren voelde. En dat heeft hij muzikaal omlijst met Wild World.

Roxy Priest die op een hele relaxte wijze ons duidelijk maakt dat het een beetje een wilde wereld geworden is. Maar dat zei hij al in 1987 en toen was dat ook al zo. Je hoort het ineens overal, de zomergriep. Huisartsen melden opvallend veel patiënten met keelpijn, hoesten, koorts, spierpijn en buikklachten. Een huisarts vertelde zelfs dat hij de afgelopen 6 weken vrijwel iedere dag iemand met zo'n zomergriepje op consult had. Maar officieel bestaat er niet 1 ziekte die zomergriep heet. Het is vooral een verzamelnaam voor allerlei infecties die je normaal eerder in de winter zou verwachten. En vakantie helpt ook niet mee. Andere virussen, andere mensen, een vliegtuig vol met kuchende medepassagiers. Je kent het beeld wel. Dus ben je net terug van vakantie en voel je je beroerd? Geen paniek, je hebt misschien geen vakantieherinnering meegenomen, maar wel een virus. En ook dat past tegenwoordig gewoon in je handbagage. Muziek van Teddy Swims op Radio Horizon. Dit is Mr. Know It All.

Ilse de Lange met muziek uit 2010. Beautiful Distraction hoorde je. Een bijzonder verhaal, een mooi regionaal verhaal speelde vandaag. Het verbindt de gemeente uit ons gebied. Minister Sophie Hermans bracht vandaag een werkbezoek aan Maak Rimpels. Een initiatief dat ouderen in onder meer Kranendonk, Valkenswaard en Hees en Leende met elkaar verbindt. Het idee is eigenlijk heel simpel. Niet wachten tot iemand hulp nodig heeft, maar mensen elkaar laten ontmoeten, bewegen en helpen. De deelnemers worden daarmee alleen niet geholpen. Ze worden zelf onderdeel van een buurtgemeenschap. Dat klinkt misschien minder spectaculair dan een groot evenement, maar is uiteindelijk wel hetgene wat een buurt sterk maakt. Een verhaal wat hoort bij het bezoek van vandaag van minister Sophie Hermans aan Maak Rimpels. Gaan wij naar muziek heen uit 1980. Dit is ABBA en The Winner Takes It All.

in dit liedje ligt de aandacht bij de winnaar en niet bij degene die de strijd verloren heeft. ABBA and the winner takes it all. Dan gaan we het met elkaar hebben over de neuspeuterplaat. Vandaag is dat een bijzonder plaatje. Nu mag je even ongegeneerd lekker met die duim door die neusvleugels heen. Kijk even rond je heen of andere mensen het voorbeeld doen volgen. En daarmee kwam ik ook bij de plaat uit van de Rolling Stones. Want Under My Thumb zit daar onder die duimnagel. Misschien dadelijk wel iets wat je dan toch maar beter niet in je mond stopt. Maar goed, even ongegeneerd neuspeuteren mag tijdens deze plaat. Geniet ervan. De Rolling Stones.

0: IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter het kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Lofview organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl. Radio.

Robbie Williams en het liedje Feel hoorde je. Wat maakt ons mensen eigenlijk menselijk? Niet alleen dat we kunnen praten, lachen of ingewikkelde dingen kunnen bedenken, maar juist dat we fouten maken, twijfelen, spijt hebben en toch weer opnieuw beginnen. En dan is er nog iets bijzonders. Mensen kunnen zich verplaatsen in iemand die ze helemaal niet kennen. We kunnen medelijden hebben met iemand aan de andere kant van de wereld. We kunnen om muziek huilen. We kunnen herinneringen ophalen aan dingen die we nooit meer tegen zullen komen. En misschien is dat wel het meest menselijke van allemaal. We weten dat het leven eindig is en toch maken we plannen voor morgen. Luister maar.

mooie plaat, maar twee geweldige zangers ook bij elkaar. Kenny Loggins en Stevie Nicks. Whenever I Call You Friend brengt ons aan het einde van Knooppunt Leendigheid. Bedankt voor het gezelschap onderweg. Ik hoop dat je werkdag inmiddels ver achter je hebt gelaten. En dat je kunt gaan genieten van je maandagavond. Morgen om 4 uur melden wij ons weer. We gaan eruit met Sven Silje en Somebody New.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding.

0: Alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
3: DAB+.
4: En overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De 3 coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. En de A59 van Den Bosch naar Zierikzee voor knooppunt Hooipolder. Ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
3: Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: Horizon Nieuws. 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben en welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Gelukkig hadden we Dennis. Die kwam dan toch met goed nieuws. Geen vertraging op de weg. Hey, tot 9 uur ben ik bij je met Horizon Verbreed. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes.

idee dat hij je leuk vindt. Rod Stewart in 1989 en Crazy About Her. Het is 6 minuten over de klok van 7 uur. Welkom bij alweer een hele nieuwe editie. De maandageditie van Horizon Verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je. Met, omdat het dus maandag is, muziek die je niet kent. Dit keer een redelijk onbekende track van Rob de Nijs in de aanbieding. Live is Live met vandaag Guus Meeuwis en Brian Adams daarin. Oude meuk is ook leuk. Natuurlijk met lekkere muziek. Oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik zonder C met K. En daarin gaan we natuurlijk weer op zoek naar het origineel van een bekende hit. Dit keer eentje van George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. De oerversie, daar gaan we later vanavond naar op zoek. Dus blijf erbij.

fijn plaatje van Phil Collins. Alleen we zijn het toedertijd vergeten een hit te laten zijn. Het is in de tipperaden blijven steken dit. Don't lose my number. En daarvoor Take That and Everything Changes. Ja, alles verandert natuurlijk in de loop der jaren. En de ene keer is dat in de positieve zin en de andere keer in de negatieve zin. En in de negatieve zin is ook dat we zo af en toe van muziekgrootheden afscheid moeten nemen. Vorige week dinsdag bijvoorbeeld op 80-jarige leeftijd overleden Dolly Parton. Die heeft in haar carrière natuurlijk heel veel fijne muziek gemaakt. Ik bedoel, I Will Always Love You was origineel van haar. Jolene, 925 of You Are. Ik noem maar een aantal grote hits van deze dame. En die zijn de afgelopen dagen natuurlijk ook veelvuldig op de verschillende radiostations, waaronder Radio Horizon, voorbijgekomen. En ik dacht, laten we 6 dagen na haar overlijden toch nog even stilstaan bij het overlijden van de koningin der country muziek. Maar dat doen we dan wel met een nummer wat waarschijnlijk niet zoveel voorbij is gekomen. Tenminste, ik heb het niet gehoord. En zelfs na 180 jaar muziek maken bleef ze gewoon doorgaan, zeg maar. En eind vorig jaar verscheen er een fantastisch duet, vind ik, samen met de Zac Brown Band. En die gaan we vanavond draaien als ode aan Dolly Parton. Dames en heren, jongens en meisjes, de Zac Brown Band samen met Dolly Parton en Butterfly.

Twee odes achter elkaar. Onze ode aan Dolly Parton samen met de Zac Brown Band zong zij Butterfly. En erachteraan Candle in the Wind, Elton John. Vandaag precies 29 jaar geleden dat prinses Diana, oftewel Lady Di, overleed. En ja, hij maakte dus deze ode voor haar. En dan, dames en heren, jongens en meisjes, is het er weer tijd voor. Het is dinsdag en dus krijg je niet alleen de grootste hit voorgeschoteld. Nee, ook muziek die je niet kent. Of waarschijnlijk niet kent. Ik heb hier een album voor me liggen. Een cd, De Band, De Zanger en het Meisje van Rob de Nijs van 1996. En op dit album stonden 4 singles. De Donder Rolt, tipperadeplaatje. De Tijd Staat Stil, ook tipperade. De grote hit van Rob de Nijs, Banger Hart. Rob's enige nummer 1 hit, geschreven door Ellert Driessen van Spargo. En ja, diezelfde Ellert Driessen, die schreef meer nummers voor dit album. Zo ook Lucinde. Dat was destijds de opvolger van Banger Hart. Dat de singeltje strandde destijds ook in de tipperade, maar is wel leuk. Dus, van het album, De Band, De Zanger en het Meisje. Track 8, dit is Rob de Nijs, Lucinde.

0: deze had eigenlijk ook gewoon een oude meugens ook leuk gekund. The Sweet en Fox on the Run. En daarvoor Rob de Nijs. Van de band De Bange Zanger en het Meisje. Track 8. Lucinde, onbekende plaats voor deze goede man. Hey, ik kreeg zojuist naar aanleiding van het draaien van Elton John's Candle in the Wind een hele goede opmerking. Barry die schrijft, ja, het is allemaal leuk dat jij vandaag in Erik zonder C met K een Elton John nummer gaat achterhalen. Maar waarom doe je dat niet met Candle in the Wind? Want dat is namelijk ook een cover. Dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Eens even kijken of we de nieuwsredactie, nou ja, de muziekredactie in dit geval, nog aan het werk kunnen zetten. Eens kijken of zij het nog voor elkaar krijgen om dat te gaan ontcijferen. Dus te achterhalen wat het origineel is van Candle in the Wind. Kijken of dat, als ze dat lukt, dan doen we die vandaag. Vind je het goed? Ja. Nou. Inmiddels 3:58. Het is tijd voor weer een verkeer. Vanavond bewolkt en ook nog kans op een bui. Komende uren dan daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen bewolking, maar ook van tijd tot tijd zon. Blijft wel droog. De middagtemperatuur ligt dan rond de 21 graden. En ook de dagen daarna is het droog. Woensdag zien we zo af en toe de zon nog. Donderdag is dat wat minder het geval. Middagtemperaturen liggen zo rond de 22 graden. En in de nachten de rest van de week is het 13 tot 16 graden. Oh, wacht even. Dat is niet de bedoeling. Nee, we moeten even... wat gaan we doen? Oh ja, verkeer natuurlijk, hè. Dat hoort er ook bij. Ja.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
0: Even kijken of er nog vertragingen zijn in de regio. Zijn er nog vertragingen? Zijn er nog files? Nee, nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg, lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon Verkeersupdate.

0: Deze band kwam uit Groningen, uit Groningen. En ze waren internationaal best wel succesvol in de jaren 80. Met deze single hebben ze zelfs een hit gescoord in Duitsland. Hier in Nederland natuurlijk, in Frankrijk, in België, in Groot-Brittannië. En ze hebben zelfs in de dance chart van de Billboard 100 gestaan. Nummer 18 in de Verenigde Staten. Deze is goed zeg. Fox the Fox, Odie, en Precious Little Diamond. Daarvoor Mr. Big and To Be With You.
1: Je had erbij moeten zijn. Life is life.
0: Ah, het is maandagavond en dus ook weer tijd voor Life is Life. Ik heb weer twee fijne live-opnames voor je uit het rijke archief van Radio Horizon weten te halen. Ik heb zo dadelijk voor je Bryan Adams en I'm Ready in de live-uitvoering. Maar nu eerst, Guus Meeuwis, Geef mij je angst. 20 jaar geleden opgenomen in Eindhoven. Life is
2: life. Maar toen ik daar op de tribune zag, had ik nog geen idee dat op 10 juni 2006 dit nummer hier zou klinken. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zeg.

In de jaren 90, mateloos populair, de MTV Unplugged uitzendingen. En één keer was Bryan Adams daar te gast. En daar speelde hij dit. Het werd opgenomen. Gelukkig waar. Wij kunnen het dan draaien. Already! In de live uitvoering. En daarvoor Guus Meeuwis, geef mij je angst. Allemaal in het kader van Life is Life.

en This is the Life. En daarvoor Carly Simon en It's Hard to be Tender. Ja, is dat zo? Is dat zo moeilijk? Maar hij valt er wel mee.

Maar daarna zijn we terug met de tweede uur van Horizon Verbreed. Want oude meuk is ook leuk en Erik zonder C met K. Waarin we op zoek gaan naar een oude hit van Elton John. Welke, dat hoor je in het volgende uur.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
3: Wij hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
2: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
4: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
2: Dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dus ik begrijp het goed, er is een akkoord over de begroting. Nou, dan kan het lekseizoen beginnen.

0: Marco Borsato en de waarheid. En daarvoor René Vroeger, are you ready for loving me? Dan is de grote vraag, is het de muziekredactie gelukt om te achterhalen wat het origineel is van Candle in the Wind? Ja, dat is er gelukt. Dus gaan we hem straks achterhalen.
1: And it seems to me you lived your life like a candle in the wind.
0: Ah, het origineel van Candle in the Wind. Straks een Erik zonder C met K. En natuurlijk ook een nieuwe editie van Oude Meuk is ook leuk. Met fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dat en nog veel meer tussen nu en 9 uur in het tweede uur van Horizon Verbreed.

Ellen Foley, 1979. Dezelfde Ellen Foley die ook met Meatloaf geregeld meezong natuurlijk. Hè. What's the matter, baby, hoorde je. En dan nu 16 minuten over de klok van 8 uur alweer. Dus tijd voor lekkere oude muziek op de radio. Het is maandagavond, dus tijd voor oude meuk is ook leuk. We hebben weer een aantal liedjes voor je uitgezocht. Zo dadelijk uit 1967. The Golden Earrings, met een S destijds er nog achteraan. Sound of a Screaming Day. Daarvoor uit 1984, Herman van Veen en Hilversum 3. En we beginnen het rijtje van drie platen oude meuken. 1972, Backsteel or Bro-o. De New Seekers komen eraan.

oude meuk is ook leuk. Uit 1967, de Golden Earrings. Met een S er nog achter. Later zouden ze die eraf halen. Sound of a Screaming Day. Daarvoor Herman van Veen. Met Hilversum 3 uit 84. En Backstiller Burrow 72. The New Seekers. Allemaal dus in het kader van oude meuk is ook leuk. Volgende week een hele nieuwe editie. Je hebt zo dadelijk Eddie Zoe voor je. Met bijna. Maar nu eerst de Cars. En Drive.

Freddy Zoe, presentator van RTL Boulevard natuurlijk. Maar hij maakte in het verleden ook muziek in 2000. Deze plaat. Bijna, ja, nummer 2 in de tipparade. Dat had er ook bijna een hit mee. En daarvoor trouwens de Cars in Drive. Hey, vanavond bewolkt en mogelijk een bui. Het koelt de komende uren af tot een graad of 14. Morgen bewolking, maar ook van tijd tot tijd zon. Het blijft droog. En de middagtemperatuur ligt dan rond de 21 graden.

0: was destijds natuurlijk wel een verrassende samenwerking, maar het resulteerde wel in deze fijne hit. Hè. How Come, How Long, Babyface, samen met Stevie Wonder. Daarvoor Robert Palmer, Best of Both Worlds en Zara Larsson en Lush Life. Hoorde je allemaal achter elkaar hier op Horizon. En dan nu, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, hij ligt er weer klaar voor, het vergrootglas. En met die loop gaan we weer op zoek naar de muzikale vingerafdruk. De speurtocht naar het muziek-DNA. We gaan op zoek naar het origineel. Jawel, het is gelukt. Van Candle in the Wind van Elton John.
1: And it seems to me you lived your life like a candle in the wind.
0: Candle in the Wind, 1997. Tijdens de begrafenis van prinses Diana zong Elton dit nummer. En toen het een paar weken later op single werd uitgebracht, werd het een nummer 1 hit in maar liefst 23 landen. Van de single gingen uiteindelijk meer dan 33 miljoen exemplaren over de toonbank. En daarmee is het tot op de dag van vandaag de best verkochte single aller tijden. Maar van die was het origineel. Nou, daarvoor moeten we terug naar 1973. Het was toen een eerbetoon aan de 11 jaar eerder overleden actrice Marilyn Monroe, die in het echte leven Norma Jean Mortensen heette. Bernie Taupin, die schreef het destijds. En op verzoek van Elton John maakte hij er in 1997 ook de vernieuwde tekst voor, de ode aan Lady Di. Nou, diezelfde Elton John was het ook die het origineel inzong. En daarmee hebben we hem dus te pakken. De oerversie van Candle in the Wind uit 1973. Elton John.

Vandenberg en Burning Heart. En daarvoor Elton John met het origineel van Candle in the Wind uit de jaren 70. Zo dadelijk na de klok van 9 uur La Villa Strangiato 2.0 met Erwin Klokgieters. Ik wens je heel veel plezier met hem. En ik ben er aanstaande maandag weer. 7 uur stipt met dit nieuwe Horizon Verbreed. Dit is de laatste wat mij betreft voor vandaag. De Sisters. Fijne avond.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting...

0: Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
2: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
3: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
2: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
0: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Heilig goedenavond, luisteraars. En welkom hier weer in La Villa Strangiato 2.0. En ik bedank Erik. Ja, want Erik staat hier nog gezellig langs mij. Hè? Leuk toch, gezellig. Hè? Voor zijn mooie 2 uur voor mij. En ja, wij gaan wel lekker tot 11 uur door. We hebben een aantal leuke dingen. Wilbur Knox heeft er iets moois toegestuurd. Gaat heel ver terug de tijd in. Dus dat is voor later. We hebben nieuws over Pendragon. En een klein verslagje van een collega over het optreden van IQ in Oberhausen van afgelopen weekend. Daar waren ze 2 dagen. En verder de nieuwe Tarja heb ik ook bij. Tarja Terune, Frisenor. U heeft al een aantal nummers natuurlijk gehoord, maar we hebben de hele cd bij. Dus daar gaan we ook een aantal nummers van draaien. En we zijn begonnen natuurlijk met niemand minder als de Nederlander Ron Lammers. Met zijn hele mooie nummer Intense van zijn laatste album. We gaan gauw verder, want jullie weten het vast. De nieuwe drummer van Front Rush is natuurlijk Annika Naals. Maar zij heeft ook een aantal jaar geleden wat eigen werk uitgebracht. En dat klinkt eigenlijk best wel lekker, luisteraars. Kreeg er eentje toegestuurd om te draaien. Hier is het nummer Float, Annika Naals on drums.

Ja, luisteraars, dat was Annika. Ja, momenteel natuurlijk bekend, omdat ze meedoet met Rush natuurlijk. En ja, zoals je vast hebt voorbij zien komen op Facebook, doet ze het perfect, heel goed. En goede, ja, goede recensies ook. Iedereen is gewoon, ja, super enthousiast. Maar dit is van haar, met haar eigen band, van een 2 jaar terug, de band Neville. En ja, dan maakt ze ook eigenlijk al een beetje zo van die uptempo jazz, symfonische rock. Lekker nummer, dat was Float van Annika. We gaan gauw verder, want een nieuwe album van de Pineapple Thief komt eraan. Getiteld Far and Wide. En die is uit op 9 oktober. En ja, er zijn al mogelijkheden om een pre-order te plaatsen op hun Facebookpagina bijvoorbeeld. En ja, dan misschien verschillende uitvoeringen of versies, luisteraars. Kijk even op de Facebookpagina van de Pineapple Thief. En wij hebben al een nummer binnengekregen. Dus een radio jingle, zeg maar. Of single, moet ik zeggen. Radio single heet dat tegenwoordig. En het nummer wat u nu gaat luisteren, luisteraars, ja, is ja, alvast een voorproefje. Hier is New World Order, zo noemen ze het dan.

The Pineapple Thief. Binnenkort een nieuwe album uit. Dit was alvast een voorproefje. The New World Order was dat. Nieuws? Ja, we gaan naar Den Haag. Ja, Den Haag. Terug naar daar. Terug de tijd in naar Den Haag. Want je kunt vast wel de band Plakband heette ze in het begin. Laatst werd het Plakband. En de band speelt dus op 15 november. Dit jaar dus 2026. Dan vieren ze in de boerderij in Zoetermeer het 50-jarig jubileum. En op diezelfde dag staat dan de release gepland van het nieuwe album Sibilia. Plakband werd echt nooit een hitmachine, maar verwierf wel een blijvende cultstatus. Oude fans keerden terug, nieuwe luisteraars ontdekten de band weer. En blijven ze een beetje toch in de scene hangen. Van 1977 tot 1985, van 2000 tot 2008 en opnieuw vanaf 2024. Plakband heeft bewezen dat muziek niet hoeft te verouderen. Plakband, ook werden ze wel eens genoemd als de Haagse Genesis. Ja, want als we even terug de tijd ingaan, dan gaan we naar Den Haag in de jaren 60 en 70, de beatstad van Nederland. En ik denk dat een van mijn luisteraars, Victor, die vast nu achter de radio zit, die daar wel over mee kan praten natuurlijk. Over de beatstad met de Golden Earring, Coos 65, The Motions, The Shocking Blue. En we hebben nog veel meer. En in 1977 ontstond er dan een groep die een heel andere muzikale koers koos. En dat was Plakband. Maar ze kwamen wel uit Den Haag en ze deden muziek van Yes, Genesis en Gentle Giant. Dat wil ik nog even vermelden, dat is misschien wel leuk. Heb je nou een kaartje voor het jubileumconcert van Plakband op 15 november in de boerderij? Dan ben je ook van harte welkom bij de exclusieve generale repetitie op zaterdag 14 november. En dat is in de Vliethoeve in Naaldwijk. De inloop is vanaf 2:00. En aanmelden kan natuurlijk met een reactie even op een berichtje naar Plakband te sturen. Let op, er is een beperkt aantal plaatsen. Dus lijkt het je leuk om erbij te zijn. Contacteert even de band Plakband en zegt dat je al een kaartje hebt. Dan kun je ook nog kijken bij de generale repetitie. En ja, Sibilia, dat wordt dan het nieuwe album. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer waar ze ooit een heel concept aan hebben gewijd. Dolly's Blue Book. Hier is Plakband uit Den Haag en omstreken.

0: Brown.
1: De band Black Band. En ik kreeg een leuke reactie van een van de luisteraars. Dat is Victor. En die vertelt inderdaad Den Haag uit die tijd. Daar kan hij ook over meepraten. De Black Band trad in de jaren 70 op in de Haagse binnenstad. En daar zijn opnames van. Maar, wat ook grappig is, Victor vertelt hierbij ook. Natuurlijk trad ook Victor zelf op met zijn eigen band. Zo'n jaar of 10 daarvoor weer voor de Haagse jeugd. Tijdens de dansavonden in die jaren waar we vele nummers van The Shadows coverden. En daar zijn helaas dan weer geen opnames van. De band Black Band dus zaterdag 15 november. De Haagse Genesis te zien dus in Zoetermeer. Met een aantal gastartiesten. Dus nou, we zijn benieuwd hè, wie dat zijn. We wachten het gewoon eventjes af. Afgelopen weekend, ik was er niet bij. Maar was een soort van IQ weekend in Centrum Altenburg. En dat is in Oberhausen, waar wij ook Mostly Autumn hebben gezien. Overigens komen ze daar ook weer terug, Mostly Autumn. En daar deze dus 2 dagen lang stond IQ. Uitverkocht, heb ik begrepen. En de eerste dag was een, ja, de setlist die ze eigenlijk wel vaker doen. Maar de tweede dag speelden ze Dominion in zijn geheel. Dus dat was natuurlijk voor de fans, watertanden, zullen we dan maar zeggen. En de setlist bijvoorbeeld van de eerste dag was een diverse setlist. Dus The Wrong Side of Weird, From the Outside In, Burn Brilliant, Without Walls, No Love Lost, Stranger Than Friction, State of Mind, Rise, It All Stops Here, The Road of Bones kwam ook weer voorbij, Closer, Further Away. En de toegift in Duitsland was The Magic Roundabout en 10 Million Demons. Dat was dus de zaterdag en de zondag een deel dus van deze setlist en de complete Dominion. Dus in Centrum Altenburg in Oberhausen was dat. Met dank aan Denise voor deze info die daar natuurlijk aanwezig was. Dat wat betreft de IQ. En ik dacht van, nou, misschien is het ook wel leuk om een live nummer te draaien. En dan gaan we even een aantal jaren terug de tijd in naar 2010. Om precies te zijn 19 juni 2010. En dan gaan we luisteren naar het nummer Outer Limits. Hier is IQ live. En luisteraars, ze komen ook binnenkort naar de Bosuil. Dat is op 26 september, als ik het goed heb. Kijk dadelijk even voor de zekerheid. In ieder geval op een zaterdag. Dus in de Bosuil. IQ, hier dus lekker dichtbij. Outer Limits.

Outer Limits was dat van IQ. En ze zijn dus te zien op zaterdag. 26 september, ja inderdaad. 26 september, ik zei het goed. Dus progressieve rock dus in de Bosuil in Weert. Dus ze zijn daar compleet avondvullend. Zonder voorprogramma is IQ daar te zien. Dus op zaterdag 26 september in Weert in de Bosuil. We gaan gauw verder, want vorige week vertelde ik al... we zijn in Litouwen op vakantie geweest. En kwam ik een band daar. Of vond ik in de winkel muziek over een band. Dat leek me wel interessant. Maar ja, ik ken het natuurlijk niet. En thuis eens gaan luisteren en contact gelegd. En ja, het is een beetje prog, folk, rockband. Brengen diverse stijlen. En ik heb alweer wat geluisterd. En ik wou er toch wel wat van laten horen. Dit is ietsje steviger. En dan middenin zakt het toch wel een beetje naar de folk af. Dus dat is eigenlijk best wel mooi. De titel van de plaat. Ja, en nou ga ik mijn tong breken. Palidek Sessure. Ja, zoiets is het. En de band is getiteld Zalvarines. En uit Litouwen dus. Hier zijn ze.

Nou, lekker toch uit Litouwen. Ja, symfonische folk rock uit Litouwen. Een keer wat anders hier op de radio. RTV Horizon natuurlijk, luistert u naar. We gaan alweer langzaam terug naar de klok van 10 uur. Maar het duurt nog heel eventjes, luisteraars. Na 10 hebben we nog wat van Christina, een mooi nummer. We hebben natuurlijk David Freshman. Want we gaan echt terug de tijd in toen hij 17 was in zijn eerste band. Ja, een hele andere stijl als dat, luisteraars. Echt heel veel flinke gitaarpijen. Geen jazz of zo, maar gewoon lekker rock. En dat hoort u dan na 10 uur gaan we die draaien natuurlijk. En dan gaan we nog weer eens een flink aantal concerttips met u doornemen. Wat de moeite wel waard is. Maar nou gaan we verder met Unitopia. Want zij hebben een dubbel cd uitgetiteld Alive and Kicking. En dat is ook een heel lekker live album. En we gaan draaien het nummer The Stroke of Midnight. Hier is Unitopia.

0: Unitopia, Alive and Kicking.
1: As the stroke of midnight nears.
0: The stroke of midnight, ja, je hoort het al. Live dus. Zo, luisteraars, we gaan weer naar de klok van 10 uur. En dan gaan we lekker afsluiten, want die had ik al even niet meer gedraaid van Anthony. Het hele mooie nummer, Vlok. Mooie afsluiting van het eerste uur. Het tweede uur gaan we Forever Autumn draaien. En daar zijn verschillende versies van. Dus me leek me zo leuk om de komende weken elke keer eens een andere versie te laten horen. De versie die u dadelijk gaat horen is dus na 10 uur van de New Generation, volgens mij. Ja, volgens mij wel, hè. Ik zal eens even kijken. Ik heb het hier bij me staan. Een moment, luisteraars. Ja. The New Generation dus. En dat is dan met Gary Barlow en Liam Neeson. En wat betreft Unitopia, en inderdaad, ik kreeg je nog een stukje, of op Facebook wordt iets bijgezet. Een United Progressive Fraternity, moet ik het uit goed uitspreken, Fraternity Project. Ik heb trouwens die dubbel cd, volgens mij is het een dubbel cd, moet ik even thuis kijken. Maar die kan ik binnenkort wel eens meebrengen. En wat van draaien natuurlijk. Maar eerst gauw verder met Anthony Vlok. Tot de klok van 10 uur. En dan zijn we daarna meteen terug met Forever Autumn.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
3: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
2: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
4: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
2: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jeff Wayne, Forever Autumn. En ik draai hem langzaam weg. Het is natuurlijk één groot concept. En onlangs hebben we hem nog helemaal uitgezonden. In de vakantieperiode natuurlijk van La Villa Santiato 2.0. Hier op RTV Horizon. En dat is zo'n plaat. Die moet je dan gewoon helemaal opzetten. War of the Worlds, met dit keer gezongen door Gary Barlow. En je hoorde ook nog Liam Neeson, de acteur natuurlijk. We zullen om de komende weken elke keer eens een andere versie doen van Forever Autumn. We gaan gauw verder, want het nieuwe album is uit van Taya Turunen. En nou heeft Taya wel diverse stijlen. Natuurlijk bij Nightwish, solo werk. En soms is het lekker rustig met pianobegeleiding. Dan is het weer stevig en dan neigt het wel naar flinke metal. Dus alles heeft ze eigenlijk in huis. Met dit album heeft ze toch weer gekozen om op het stevige pad te gaan. En er staat een heel mooi, wat langer symfonisch nummer op, wat getiteld is At Sea. Die hebben we vorige week nog gedraaid, maar toen had ik de cd nog niet binnen. Dus van ja, gisteren heb ik hem binnengekregen. Vrijdag. Of zaterdag, ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Doet er niet toe, het nieuwe album is ook net uit. En dan lijkt me het ook leuk om de titeltrack van het nieuwe album te draaien. En dat is getiteld Frisson Noir. En dat nummer is ook Frisson Noir. Hier is Taya. Even gas erop, luisteraars. Met haar nieuwe album Frisson Noir. Oeh, en dat klinkt wel. Ja, het klinkt redelijk goed, luisteraars. Komt-ie.

Ja, de nieuwe Taya was dat. Frizzen Noir. Klinkt lekker, luisteraars. Hier en daar natuurlijk een beetje stevig, maar ik vond het nog meevallen eigenlijk, toch? Ja, Frizzen Noir, pas uit. Dus ik ga eens even kijken, want er doen een aantal gastartikelen mee. Bijvoorbeeld Marco Itala zit er weer bij. Mervy, ik moet die daar maar eens even van buiten leren. Mali Joya en Nicolas Pocky. En dan hebben we nog Kaya Komada en Tango. Dat doet Apocalyptica dan ook weer aan mee. Julian Bedmar en Walter Freitas doet ook nog mee. En nog een aantal andere. Chad Smith is er ook nog bij. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 nieuwe nummers dus van Taya Frizzen Noir. Ik zal zo meteen ook even een foto posten. Want het is echt ook een hele mooie uitgave geworden. Zo dadelijk hebben we Christina nog een keer uit Rusland. Rond 10:30, David Freshman, toen hij 17 was met zijn band. En dat rockt, luisteraars, echt geweldig. En David heeft ook nog iets te vertellen daarover. Dus dat allemaal zo rond 10:30. Dus ja, iets over 10:30. Maar, en natuurlijk, ja, dat ben ik vergeten te vertellen. Zometeen nieuws van over Pendragon. Dus Pendragon ook nog hier. Maar eerst gaan we eventjes een beetje de symfonische rocktour op. Terug naar eind jaren 70, begin 80 volgens mij. Dit is de live uitvoering van The Trees. Met op drums natuurlijk Annika.

Zo, luisteraars, dat was de live-uitvoering van Rush met The Trees. Alweer een enige tijd geleden natuurlijk. En wil je ze nog zien? Het kan, hè. Er zijn nog een aantal kaarten, maar het gaat heel hard. Alleen het zijn dan wat luxere kaarten. Die zijn nog wel vrij. 23 februari, dus je moet nog eventjes wachten. In de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus 23 februari, Rush te zien in de Ziggo Dome. En dan op verzoek, om een verzoekje van Victor. Een aantal waren, was dat nou na of voor de vakantie, heb ik nog een nummer van Christina gedraaid uit Rusland. En onlangs heeft ze weer een aantal optredens gedaan. En ja, helaas, haar werk is alleen digitaal verkrijgbaar. En een digitaal album is dan onder andere Close to the Sky. En ik heb, ja, het is een mooi nummer. Ik heb net al een klein stukje eventjes al van scherp gezet. En het klinkt lekker, lekker rustig. Even een break hier in het programma natuurlijk. En na Christina geven we het woord aan David Freshman. En als David Freshman dan weer is geweest, dan hebben we nieuws over Pendragon. Dus blijf vooral luisteren. We gaan nu luisteren naar een mooi nummer. Een hemelsnummer, mag ik eigenlijk wel zeggen, van Victor. Hier is het nummer wat getiteld is Close to the Sky. Door onze Russische pianiste Christina. Hier is Christina.

0: Christina was dat met het hele mooie nummer Close to the Sky, afkomstig, nee, van het digitale album, sorry luisteraars, Close to the Sky. En de titel wat we hebben gedraaid is Starlight. Lekker even rustige pianomuziek. Christina dus uit Rusland, waar wij af en toe zo eens contact mee hebben. Ja, dan gaan we naar Wilbur Knox, want Wilbur is bezig met een nieuw nummer, maar dat is nog niet helemaal klaar, dus... Maar hij had wel iets heel leuks voor ons luisteraars. En we gaan swingen en stevig gitaarwerk laten horen. En dan gaan we terug naar de tijd dat hij ook 17 was. Dus heel ver de tijd in. Ik geef het woord nou aan David. Hij heeft een stukje weer voor ons ingesproken. Daar zijn jullie vast mee bekend. En hello David. Thank you for the song and for the spoken word. We're going to play first the spoken word. And then your song faster, faster, free. Okay, here is David Freshman.
1: Hi guys, this is David Freshman, Wilbur Knox on Facebook. Today, Erwin is going to be very kind and play a song that my high school band did. I wrote this song back in 1975. This is called Faster, Faster, Free. It's progressive with some very cool changes. At around this time, my band was getting quite popular. Though we were high school, we were already moving towards some bigger things. As I graduated high school, I played at the Whiskey A Go-Go on the Sunset Strip. This was one of the songs we played, Faster, Faster, Free. Hope you're all well on this beautiful Monday. It's about 1:15. I look forward to hearing the music myself. I really love Erwin's radio station, and I really appreciate all of you so much. Be blessed, and thank you. Bye-bye now.

0: Ja, luisteraars, met dank aan David Freshman. En ooit nog gespeeld at de Whiskey A Go Go Club. Nou, David, you're welcome. A very nice song. Maybe you can re-record it with a new band and put it on. Yes. En dankjewel. Ja, prachtig nummer trouwens. Alles zit erin, hè. Faster and Free. En David schrijft hier trouwens ook nog, las ik, dat hij het dezelfde studio opgenomen heeft toen we ook Steely Dan heeft gebruikt voor zijn plaat Aya. Nou, David Freshman hier op RTV Horizon. En zometeen naar het nummer van het nieuwe album van Deep Purple, Guilt Trippin', gaan we zometeen draaien. Nieuws over Pendragon.
1: Dit is Horizon.
2: Erwin Klokgieters.

0: Ja, mooi klassiek introotje. Het nummer is Guilt Trippin' van het laatste nieuwe album van Deep Purple, getiteld Splat. Nieuws. We hebben nieuws van Pendragon. Als eerste natuurlijk zijn ze live te zien. Dan moet ik eerst even aankondigen toe. Zondag 1 november in Zoetermeer, de boerderij. Ze doen maar een paar concerten, waarvan eentje dus in Nederland. En dat is dus in de boerderij. En ze komen trouwens, dacht ik, ook in België. Ga ik zo meteen voor je opzoeken, dus Pendragon. En de laatste kaarten, luisteraars, daar staat al een waarschuwing bij, zijn nog verkrijgbaar. Dus wees er snel bij. Dus in de Zoetermeer, de boerderij, de laatste kaarten voor Pendragon. En ik zie ook dat ze een voorprogrammetje meebrengen. En dat is getiteld Twice Bitten. En Twice Bitten keert ook na 40 jaar terug naar het podium. Het duo Greg Smith en Rod Patterson verzorgde vaak de support in de jaren 80 en is nu na deze lange stilte weer terug. Hun optreden met Pendragon is dus een zeldzame kans om Twice Bitten ook live te zien. Het concert dus van op 1 november zal een allround concert zijn met allerlei nummers. Het komt niet uit een tour of zo, het is echt een los concert. Maar het nieuws is wel, we hebben gesproken met de vrouw van Nick, Rachel. En Rachel wist ons te vertellen dat Nick, hij is volop bezig met het schrijven van een nieuw album. En hij is al ver gevorderd, heb ik begrepen. Dit houdt in dus dat er een nieuw album komt van Pendragon. En hij is tevens al bezig voor dat nieuwe album dus helemaal een nieuwe Europese tour op te zetten. Hij gaat proberen in veel landen te spelen dus in Europa. Dus de nieuwe Pendragon, luisteraars, komt eraan. Dus ja, hot nieuws hier op de radio voor de Sprog en Symfo-liefhebbers. Nou dacht ik van, ik ga eens lekker wat draaien van Pendragon. Maar ik ben vergeten een cd mee te nemen van Pendragon. En ja, Pendragon staat niet bij ons in de database. Maar ik dacht, wat wel in de buurt komt, is natuurlijk Clive Nolan. Want hij heeft onlangs een heel mooi project uitgebracht. Ook een mooie uitgave. En ik dacht van, Clive, de toetsenist en medeoprichter van Pendragon, kunnen we dan ook draaien. Hier is het hele mooie nummer en ook wel een beetje vrolijk nummer. The Witch, hier is Clive Nolan.
1: We should eat and rest here for an hour or so. Then I think we must continue our journey to Hamningburg. This snow will slow us down.
2: There is a problem. I found another spy, but I encouraged this one to talk a little more. It seems we have walked into a trap. Everyone here, apart from us, worships Makaria. They plan to make this the end of our journey.
3: Damn it!
4: Then maybe it's time for Professor King's famous Leadington Gold deception.
1: Oh, that!
4: I remember that being a thorn in my side a few years ago.
2: I believe I have something better. I would like to offer you, Eva, this fine gift. This ring contains a very small pin. When it scratches the skin, it will inject a tiny amount of sleeping toxin. The effect takes place in quite a short time. Do not be deceived by the size of the ring. Its potency is virtually endless.
1: A fine gift indeed. Eva, it seems you have some work to do. And I think I can help. Ladies and gentlemen, your attention please. I would like, if I may, to share a story with you all.

0: return and never to be seen again.
1: Ja, dat was de Witch van Clive Nolan van zijn laatste project natuurlijk. Mooie uitgave, dit project hoor. Meerdere cd's en een mooi boekje. Zeker de moeite waard. Clive Nolan, natuurlijk de toetsenist van Bandwagon. En zoals ik al zei, toen straks Nick is volop bezig met het schrijven van een nieuw album. En hij is al ver gevorderd, heb ik begrepen. En volgend jaar komt er een mega tour aan dat ze het nieuwe album gaan promoten. Dus we houden het voor u in de gaten, maar het was vers van de pers. Dus luisteraars, bedankt voor het luisteren. Nog een klein concerttipje voor dit weekend. Adam Wakeman is te zien in Eindhoven. En dat is dan op vrijdag 4 september. Adam Wakeman dus in het Muziekgebouw in Eindhoven. En misschien ook leuk in Eindhoven, Mike Oldfield's Tubular Bells. Dat is ook in het Muziekgebouw. En The Samurai of Prog is al te zien op dinsdag 8 september in The Spirit of 66. En woensdag 9 september zijn ze ook te zien, The Samurai of Prog. En dan in Poppodium Boerderij. En dan gaan we al gauw naar de donderdag 10 september toe. Neem ik ook nog even mee. Colin Edwin en John Wesley's Voyage 35 Porcupine Tree. De bassist dus van Porcupine Tree. Met de studio-gitarist die altijd ook meeging tijdens de live tour van Porcupine Tree. Staan dus in Tivoli in Utrecht. En dan vrijdag in De Peul in Uden. En zaterdag zijn ze te zien dan in Zoetermeer. En ze doen de complete Voyage 35. Luisteraars, met de originele projectie van toen erbij. En de toegift zal dan een aantal klassiekers zijn van Porcupine Tree. Dus dat is denk ik wel interessant om te gaan. Geen Steven Wilson helaas. Maar toch, ja, beter kun je het dan niet meer krijgen, denk ik. Dus Voyage 35, voor ons Ude natuurlijk goed te doen. Ja, dat waren een paar concerttipjes nog. Ja, voor hier in de buurt, waar we nog even naartoe kunnen gaan. Volgende week weer meer tips en meer concerten. Ik bedank je voor het luisteren. We gaan afsluiten met Jethro Tull. En dat is eigenlijk de 2025 remaster versie. Het nummer wat we gaan draaien tot 11 uur is Locomotive Red. Ja, remaster, goed opgepoetst, klinkt lekker. Blijf nog even luisteren naar 11 uur. Kom nog een aantal lekkere nummers voorbij om een beetje na te genieten nog. Wat denk je nog van Blackmore's Night, Alice Cooper en nog een aantal leuke nummers na 11 uur. Ik bedank u voor het luisteren naar La Vida Sandiato iedereen. Ook de inzending en de medewerking aan dit programma. Altijd fijn natuurlijk. En ik zou zeggen tot volgende week. En dan gaan we lekker afsluiten. Hier, hij staat klaar voor u. Hier is Jethro Tull.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben

0: En wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.